0: Nee, doe je de vier.
1: Nou, dat wordt je tempo weer en dan. Kies met de podium service.
0: Twee.
1: Maar ik word door de service van zijn.
0: Twee.